0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld. En volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo-D. Dit is het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

What have I done?

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van de misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: Kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september de jeugd van tegenwoordig. Fleming en Ronnie Flex en de fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en PGB-houders. Bel 06 36 02 8757 of fietcare.com. Amfietcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Dit is Novo 3. Dit is nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
6: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
5: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wils excuses steunde alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
7: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo! Ja! 1-1! En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
5: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
1: Voor een zak, voor een pak, wel bijna voor je gemak.
2: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service. Al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
1: Voor een zak, of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
2: Bel Pijnenburg Vught 04 64 13 14.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid, met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch, tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
5: Vier nog één keer met mij de zomer.
6: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
5: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Berensen en Emma Heesters.
6: Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
7: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, ter overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
9: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.

0: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuus van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunde alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
1: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
0: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Anneke Vragen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en PGB-houders. Bel 06 36 02 87 57. Of kijk op anfitcare.com. Anfitcare. Verf je voeten, verfris je geest.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Autoservice van Embol is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Embol en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Embol, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoserviceembol.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Vier nog één keer met mij de zomer.
7: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september de jeugd van tegenwoordig. Fleming en Ronnie Flex en de fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
8: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
10: Het is een hele grote vliegmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
9: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10-Zuid. De A10 is vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine €0,5 laag. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
11: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, and personality to play football.
9: Het weer zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten, ambachtelijk bereid met een persoonlijk tientje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee.

0: Puur, persoonlijk, met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet bladeren. Voor betaalbaar op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Voor een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat, het Weegbrug, kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
2: Een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Bel Pijnenburg Vught, 0411 64 13 14.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
5: Op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september...
6: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Berensen en Emma Heesters.
5: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
7: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels €1 miljard. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemie in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorinchem en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfalt wordt en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: Kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september de jeugd van tegenwoordig. Fleming en Ronnie Flex en de fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en PGB-houders. Bel 06 36 02 8757. Of kijk op anfietcare.com. Anfietcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio- en tv-reclame kun je niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novori, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
5: In Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onmogelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 6 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
1: Voor een zak of een pak, bel bijna de goede gemak.
2: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
1: Voor een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
2: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
3: Als je de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Kijk voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met die tijd waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
5: Vier nog één keer met mij de zomer.
6: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
5: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Willemsen en Emma Heesters.
6: Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor complete programma op einlive.nl.
7: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar TBS. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal, bij Rotterdam, komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer vijfde en een keer zesde in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Novo 3. Overal thuis.

Tour de Francia y por las noches.

0: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Anneke Verhagen, pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06 36 02 87 57 of kijk op anfietcare.com. Anfietcare, verwen je voeten, verfris je geest.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Hier nog één keer met mij de zomer.
7: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september de jeugd van tegenwoordig. Fleming en Ronnie Flex en de fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
8: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit voor het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. En ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 hofrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in 1 pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartjevught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch, tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit blij van wordt. Reserveer restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren.
0: Prijskwaliteit blij van wordt. Reserveer restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Voor een zak of een pak, bel bijna de volledige bak.
3: Alles voor uw project onder één dak. Grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook een container bij u voor de deur.
2: Een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september...
6: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Willemsen en Emma Heesters.
5: Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
7: Dit is Novo 3. Dit is nieuws.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van de AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken, zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brock. Geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer, is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: naar I'm Live op het strand van de IJzeren Man in Vught. Met vrijdag 25 september de jeugd van tegenwoordig, Fleming en Ronnie Flex en de fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en PGB-houders. Bel 06 36 02 87 57. Of kijk op anfietcare.com. Anfietcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betaling aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
5: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta, blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de S heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Het besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Holm. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
1: Voor een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
2: Alles voor project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstof. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
1: Een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
2: Pijnenburg Vught, 0411 64 13 14.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.
4: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten, ambachtelijk bereid met een persoonlijk lintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
5: Vier nog één keer met mij de zomer.
6: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
5: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Berensen en Emma Heesters.
6: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
7: 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1. We have ignition. Strap in.
8: Ja, dames en heren, is het nu zover. De klapper van de week. Er mag gedanst worden.
9: Elke vrijdag van 4 tot 6. Dit is de Vughtse vrijdagmiddagborrel. Onverantwoord gezellig.

0: En met Holiday, waarmee Madonna haar eigen carrière aftrapte, trapten we ook hier bij Novo 3 de Vughtse vrijdagmiddagborrel af. En die Holiday die was natuurlijk niet helemaal zonder reden. Het zit er weer op. 4 weken lang zomerreces gehad. Jongen. Het was wel even wennen afgelopen week. De draad weer een beetje op te pakken en weer een beetje het normale leven te gaan leiden. Goedemiddag, hij is terug. Uw vaste barman voor de vrijdagmiddag. En dan ga ik natuurlijk eerst even Frans van Buren bedanken, die de afgelopen 4 weken op mijn winkels heeft gepast. Frans, bedankt kerel. Ik heb ervan genoten vanaf mijn bedje aan het zwembad. Lekker naar de vrijdagmiddagborrel luisteren in de Griekse zon. Wat wil je nog meer? Ja. Mooie herinneringen. Goed. Er is weinig veranderd aan het concept. We gaan afscheid nemen van de topweg straks. We hebben een Hollandse nieuwe. De tubebox staat alweer warm te draaien. Enzovoort. Dave die komt straks langs met zijn nightjesrammer. En verder waarschijnlijk wat berichten. En lekkere muziek natuurlijk op de vrijdagmiddag. Om jou zo langzaamaan het weekend in te loodsen. En jou een beetje ook warm te draaien voor wat hierna komt. Weekend Novo 3 met William Beckers. En zo start Novo 3 wekelijks jouw weekend op. Goed, fijn om weer terug te zijn. Ook top om te zien dat alle knopjes nog op dezelfde plek zitten. Je zal het meemaken. Je komt terug in een heel andere studio. Dat kan allemaal. Maar niet bij Novo 3. Goed, we gaan beginnen. Ik zeg welkom.
1: Salutini propati. Hangt-ie niet, daar staat-ie.
0: Huppatee, daar gaat-ie.

0: hebben we allemaal wel eens last van, hè? Het feestje is weer begonnen op de vrijdagmiddag met Tino Martin. En jong en dom hier bij de Vughtse vrijdagmiddagborrel. We gaan door met de nummer 18 uit de Nederlandse top 40. Jonas Blue en Malev en The Edge of Desire.
1: Je weekend begint onverantwoord gezellig met de Vughtse vrijdagmiddagborrel.

0: Heb je ze herkend? Ik kwam tegen in een database. En soms kom je van die pareltjes tegen. Dit was Dolly Parton met The Love You Gave. Dat is uit de tijd dat ze nog bij Mercury zat. En, ja, een beetje iets andere soort muziek dan je van Dolly gewend bent. Hè? Die normaal gesproken toch meer de country kant op gaat. Maar dit was toch echt wel een beetje de soul kant van Dolly. The Love You Gave, onthoud hem. En zoek hem. Goed, we gaan de toptrack uitzwaaien van de afgelopen week. En dat was The Whole World van Kings of Leon. Leon moet ik eigenlijk zeggen. Kings of Leon laat met dit nummer een opvallend andere kant horen. My Whole World is de eerste single van Oh My Beloved, het 10e studioalbum van de Amerikaanse band. De plaat die verschijnt op 6 november en deze werd door de vier bandleden zelf geproduceerd. Caleb Followill schreef het nummer nadat hij bij het spelen met zijn kinderen zijn voet brak. En door het ongeluk moest Kings of Leon de Europese Tour annuleren. Tijdens zijn herstel... dan ben ik de draad kwijt. Door dat ongeluk moest Kings of Leon de Europese Tour annuleren. En tijdens zijn herstel dacht Caleb na over zijn gezin, zijn overleden moeder en het leven dat de band in 25 jaar heeft opgebouwd. Die persoonlijke blik bepaalt My Whole World. Caleb zingt het dagelijkse gezinsleven met beelden van spelende kinderen, een boom in de tuin en samen eten. Ook muzikaal wordt het wat kleiner aangepakt. De akoestische gitaar krijgt de hoofdrol in dit nummer. En daarmee gaan wij de topwerk uitzwaaien van deze week. My Whole World van Kings of Leon. Je hebt hem de afgelopen week de hele week gehoord in de No 3 programmering.
1: We zwaaien hem uit met z'n allen!

0: is Marco Vugts op Novo 3.
1: Het wordt weer onverantwoord gezellig! Oh, een tut in mijn oor!
2: Ja, dames en heren, is het nu zover. Er mag gedanst worden.

Floor Filler uit de jaren 70, begin 80. Jimmy Van Horn en Dance Across the Floor. En daarmee mocht er ook gedanst worden op Novo 3 bij de Vugse vrijdagmiddagborrel. Dat mag allemaal natuurlijk, hè. Voor mijn part op de bar. Ik heb het, het mag allemaal. Het kan. De volgende. Ja, afgelopen. Ja, we hebben vakantie gehad natuurlijk. Heerlijk genoten. Aan de vakantie kwam ook een eind. Maar we sloten de vakantie erg aangenaam af, moet ik zeggen. Nee, dat is niet waar. Wij waren terug van vakantie. En de volgende dag hadden we weer iets leuks op het programma staan. We sloten hem niet af, maar het was eigenlijk het begin van het einde van de vakantie. Want dan hadden we nog een weekje, blablabla. Nou goed, allemaal niet zo heel belangrijk. Maar wij waren te gast in, hoe heet het daar? De Kerstsauwe, op het Luchttheater. Hartstikke gezellig. Gelukkig mooi weer. Het was morgens regende nog, maar rond de 2 uur werd het droog, 3 uur. En wij woonden daar een concert bij van de sympathieke man uit Os, Jeffrey Heesen. Die gaf daar een openlucht theaterconcert. Samen met echt een hele dikke, vette liveband. Enorm mooi feestje was dat. En natuurlijk kon deze niet ontbreken. Hallo.

Jeff Lee hoorde je met Bailando. En dat allemaal naar aanleiding van een aangenaam concertje waar we hier te gast waren. Na de volgende plaat gaan we eens even kijken wat er in het jukeboxje zit deze week. Hij is inmiddels opgewarmd en hij staat te popelen om te gaan draaien. Maar eerst neem ik even mee naar de jaren 80, een Engelse Britpop bandje. Nou ja, bandje. Wel behoorlijk groot in die tijd, de Pet Shop Boys. En zij brachten een cover uit van Elvis, Always On My Mind.

Always on My Mind van de Pet Shop Boys. Maar eigenlijk van Elvis. In die tijd waren er wel meer van die bandjes, van die Britpop-bandjes die, die Elvis nummers coverden. Fire on Cannibals, die hebben dat ook gedaan. Jazeker. We gaan eens kijken naar wat de jukebox ons brengt deze week. We gaan

Gezelligheid, jawel. Een paar minuutjes. Ik heb er weer een kwartje. Ook trouwens, ja, lekker hè. Goh, een heerlijke zomerse nazomerdag is nog hè. De temperatuur is 22,5 graden, als je wil weten. Ja, ondertussen heb ik het kwartje gevonden. Ja, gaat hij in? Hopsakee. En wij drukken vandaag in B12.

We gingen naar 1978 met de doo-wop revival band The Darts en Come Back My Love. Even wat steviger werk hier. Lekkere blues op Novo 3 van Gary Moore en Pretty Woman.

0: Marco Vugts. Op.
1: Dit is Novo 3.
2: En nu zit deze nog.

The Queen of Hearts, de country pop nummer. Het werd oorspronkelijk geschreven door Hank DeVito, de pedalsteelgitarist van de Hot Band. En dat was de begeleidingsband van Emmylou Harris. Het nummer werd voor het eerst opgenomen door Dave Edmunds op zijn album Repeat When Necessary uit 1979. Alleen die versie die deed niet zo heel veel, bereikte dat jaar nummer 11 in het Verenigd Koninkrijk en nummer 12 in Ierland, maar wist verder elders in de wereld geen nieuwswaardige hitnoteringen te behalen. Dit was de meest succesvolle versie van het nummer, opgenomen door Juice Newton in 1981. Nummer 2 in de VS en Zuid-Afrika. Nieuw-Zeeland. We gaan zo meteen naar de Hollandse nieuwe, maar eerst nog eventjes naar de top 40. Hij blijft lekker. Jugal, Jamaican Bam Bam.

0: Hij blijft nog lekker in de top 10 hangen van de Nederlandse top 40. Afgelopen week nummer 6, 20 weken in de top 40. Hugo Lasalto met het heerlijke zomerse deuntje. Jamaican Bam Bam. Hij staat voor altijd op mijn zomerplaylist. Dat kan ik je verzekeren. We gaan naar de Hollandse nieuwe van deze week. En die is echt kakelvers. De rook die komt er nog vanaf. Het is de nieuwe van Sven Versteeg. Hij weet exact wat iedereen om 3 uur 's nachts voelt. Het feest is leuk, maar naar huis wil je ook. Zijn gloednieuwe single Houdini is een hymn van het French Exit. Het moment waarop je stilletjes verdwijnt zonder afscheid nemen. Houdini is een single die elke caféganger begrijpt. Het scenario is herkenbaar tot in de puntjes. Je staat op een feestje, de sfeer zit goed. Maar op een gegeven moment wil je naar huis. Het probleem, afscheid nemen, kost een uur extra. De oplossing, gewoon verdwijnen. Versteeg die gooit dat moment in een opzwevende partytrack. En lovert er zo een track af die meteen blijft hangen. En hij is deze week de Hollandse nieuwe.
1: Ja, dames en heren, is het nu zover. Er mag gedanst worden.

0: kleine grote man, Bruce Springsteen. Dat was de Working Class Hero en Brilliant Disguise. Hier op Novo 3 in de Vughtse vrijdagmiddagborrel. En we zijn alweer een uurtje onderweg. Zometeen naar de boodschapjes en het nieuws. En daarna nog een heel uur onverantwoorde gezelligheid.
1: Dit is Marco Vughts op Novo 3.
2: Het wordt weer onverantwoord gezellig! Zo, een tutemeron!

0: lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Anneke Verhagen, pedicure in Vlijmen, Bos en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06 36 02 8757. Of kijk op anfeedcare.com. Anfeedcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom, met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Vier nog één keer met mij de zomer.
7: En kom naar Eim Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september de jeugd van tegenwoordig. Fleming en Ronnie Flex en de fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op eimlive.nl.
8: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
9: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS, die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro... onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kregen ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop, die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma roddelden ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pomp over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Novo 3. Overal thuis.
10: Saluti di propati, hangt-ie niet, daar staat-ie. Huppakee, daar gaat-ie.

schijf van 1979 in L.A. De groep Shalamar van hun album Back Fun. Was dit hun grootste hitsucces, The Second Time Around. En dat leek me een toepasselijk om er 2 uur mee te beginnen. The Second Time Around, I make it better than the first time. Nou, we gaan het beleven. Goed, welkom terug bij het 2e uur van de Vugse Vrijdagmiddagborrel hier op Novo 3 met mij, met Marco. Leuk dat je erbij bent, blijf lekker bij tot 6 uur. En daarna met William Bekkers. En we gaan zo meteen aan het ratje draaien. Maar voordat ik dat doe, ik ga even een berichtje doen. Ja, lijkt me leuk aan het begin van het programma. Van het begin van dit uur. Want het kan je niet ontgaan zijn waarschijnlijk. Afgelopen weekend zijn de 2 weekenden I'm Live gestart. Een zeer succesvolle vrijdagavond als ik de berichten mag zien. Zaterdag was het op en zondag ook de Tribute Bands. Echt mooie volle bak daar op het strand. En dit weekend doen ze het nog eventjes... Dunnetjes is zacht uitgedrukt. Dit weekend doen ze het nog even over op vrijdag en zaterdag. Dus vandaag en morgen. Vandaag kun je daar bewonderen en beluisteren de jeugd van tegenwoordig Fleming en Ronnie Flex en de Fam. Dan is de grand finale van I'm Live 2026 met de traditionele Hollandse avond. Grote namen als Frans Bauer, Django Wagner, Emma Heesters, Jan Smit, Jeffrey Heesen. We hebben dat straks al gehoord. Erg leuk. John de Wever, allemaal leuk. John West, Yves Berendsen en Mart Hoogkamer, die sluiten het festival feestelijk af. Dus dat wordt een feestje. Als je daar nog geen kaarten voor hebt, dan kun je naar de website van I'm Live, www.imlive.nl. Of je koopt je kaarten aan de kassa daar, volgens mij. Dat kan ook nog. En dan ga je daar gezellig naartoe. Tot 11:00 duurt het. En dan op het fietsje. Denk even naborrelen in de kroeg. Daar heb ik straks dan weer iets over. Maar goed, we gaan naar het ratje draaien. En dan zal het allemaal duidelijk worden.

is dat. We gaan er een slinger aan geven zometeen. Gisteren naar de sportschool geweest. Om de spieren op sterkte te brengen. En daar gaat hij, een flinke slinger. Ach, ja, het zal toch niet? Valt hij toevallig op het vakje I'm Live deze week? Want wat is er nou niet toepasselijker om in de Vughtse vrijdagmiddagborrel een plaat te draaien van iemand die morgen op I'm Live staat en een nummer heeft uitgebracht met Kroeg in de Hemel. Hier is Mart Hoogkamer.

0: ik was daar straks in de war met Jeffrey Heesen. Dan had ik het over het einde van onze vakantie. Maar dat was niet zo. Dat was het begin van het eind van onze vakantie. En, maar met deze man de vakantie af. Afgelopen zaterdag... vrijdag waren we in Heurle. In het theater. En daar trad hij op met zijn theatershow Danny Vera. En ik zei tegen mijn vrouw van... ik moet toch weer eens wat oude Danny Vera songs op de radio knallen. Dit was er een Black Summer Sun van het album For the Light in Your Eyes. En ja, kijk eens wie er binnen gelopen is in de studio. Dave, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Marco.
0: Hallo kerel, hoe is het?
1: Ja, goed. Nu weer goed, je bent er weer.
0: Nu weer goed, want ik ben er weer.
1: Ja, dus, ik was al weken van slag natuurlijk.
0: Dus het is afhankelijk of ik er ben of het met jou goed gaat.
1: Nou, vandaag toevallig wel.
0: Ja, oké. Nou, fijn dat je er weer bent, Dave. We gaan straks een fijne plaat in knallen.
1: Zeker.
0: Ik heb hem al gezien.
1: Lekker gelijk.
0: Echt niks, ja. Ja.
1: Soort van.
0: Ja. Heeft de inspiratie geholpen?
1: Ja.
0: Ja?
1: Heel goed.
0: Goed zo, oké. Ja. Nou, mooi. Goed. Dan horen we straks. En dan gaan we, nog even verder babbelen. En voor de rest komt Dave misschien tussendoor nog wel een keer. Ik zet van die schuif open. En Dave die begint. Het is net de jukebox die hier al staat.
1: Eigenlijk wel. Kwartje erin.
0: En dan komt voor een euro uit.
1: Compleet nummer eruit. Ja.
0: Zeker weten. Goed, we gaan verder met ABBA en wat onbekender werk. Maar oh, zo fijne plaat. When I Kissed the Teacher. Van ABBA.

0: Hey Dave.
1: Hey, hey. Hey.
0: Non, non, rien, chancé. Ron de Papies.
1: Wat zeg je nou eigenlijk? Nee, ja? Nee, en dan nog iets?
0: Ja, non, non, rien, chancé.
1: Oh ja.
0: Het is een plaat die je vanavond zomaar zou kunnen horen in Oud-Zuid. Want het is vanavond namelijk Café Oud-Zuid Vinyl Friday. Het is weer de eerste van het komend seizoen. Elke laatste vrijdag van de maand Vinyl Friday in Café Oud-Zuid. De avond staat volledig in het teken van vinyl. Je kan ook je eigen singeltje of LP meenemen. De DJ van dienst die draait hem graag voor je. En drie keer raden wie vanavond de DJ van dienst is.
1: Nou.
0: Nee, goed. Dan gaan we weer een mooi feestje van maken vanavond bij Oud-Zuid. Dus als je naar Eind bent geweest, dat is rond 11 uur afgelopen. Spring op je fietsje, lekker naar Oud-Zuid. Die zijn tot 2 uur open en we draaien vinyl en gezellig van alles en nog wat.
1: Wel een beetje doorfietsen, anders mis je de helft.
0: Ja, precies dat. Ja, ja goed, begin al om 8 uur of zo. Dus dat is al meer dan de helft, maar goed. Maar ja, weet je, als het 11 uur naar een concertje bent geweest, dan wil je nog even afteren, toch?
1: Tuurlijk.
0: Nou, dan kom je lekker bij ons doen.
1: Ja?
0: Ja? Ja. Vind ik wel. Goed, ik had het daar in het eerste uur over pareltjes die je af en toe vindt. En toen draaide ik die track van Dolly Parton. Heerlijk soulvol nummer. Ik vond er in mijn vakantie, op mijn vakantiebedje, vond ik er nog één.
1: Ja, ja jongen. Doorgaan,
0: ik zoek wel af, jongen.
1: Workaholic.
0: Ik zoek wel af op vakantie.
1: Workaholic.
0: Workaholic? Nee, joh. Dat is gewoon interesse.
1: Oh ja.
0: En deze kwam ik tegen in een playlist. Ik heb hem gelijk opgeslagen. Het is Ally Paperboy Reed. And One Man's Treasure is Another Man's Treasure.

0: Ik hou ervan, van dit soul. Ally Paperboy Reads. Onthoud hem, zoek hem op. One man's trash is another man's treasure. Hou jij er ook een beetje van, Dave?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: Heerlijke plaat. Ja, goed, hij zit hier. Dus we gaan het... Wat doe ik een keer, Dave, hè?
2: Ja, doe maar.
0: Ja. Hij kan lekker praten en lachen.
3: En hij ziet er natuurlijk goed uit.
0: Ja, dat altijd.
3: Nou, het is gewoon een kanje.
1: En lachen als ik goede zin heb natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar dat heb ik natuurlijk iedere week.
0: Waarom draaien we deze jingle uit nog?
1: Dat vind ik eigenlijk wel leuk.
0: Ja, leuk toch?
1: Ja, je moet ook een begin en een eind hebben, hè?
0: Zo is dat. Ja. Een kop en een staart.
1: Ja.
0: En dan heel verrast doen.
1: Is goed. Ik ook.
0: Het is tijd geworden voor het wekelijkse item in deze Vughtse vrijdagmiddagborrel. En hij is gearriveerd in de studio. Dave, goedemiddag!
1: Hey, daar ben ik alweer!
0: Hallo!
1: Oh ja, ik ben net even naar buiten gelopen snel. Ja.
0: Welkom.
1: Ja. Oh, nou, ja, ik ben blij dat ik weer en heel blij dat jij er weer bent.
0: Nou, dankjewel.
1: Ik had trouwens nog wel een vraag. Wat ik eigenlijk te vragen. Heb jij gisteren eigenlijk naar het voetbal gekeken?
0: Nope.
1: Oh, je moet echt even die assist van Bommel terugkijken.
0: Ja?
1: Goed, dat is een ander verhaal. Oh man, geweldig. Maar daar gaat het niet over. Ja, we hebben jou natuurlijk nou dus een paar weken moeten missen. Maar ik dus ook.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat ik een beetje meer, toch een klein beetje de kleffe kamp op ben gegaan.
0: Zo.
1: Gewoon omdat het kan. En het mijn item is, dus het kan eigenlijk.
0: Het kan altijd.
1: Ja, dus we gaan niet helemaal terug aan het begin van de 90's, maar meer het einde van de 90's. 1999. En eigenlijk iemand waarvan ik nooit echt zomaar een plaats zou kiezen. Gordon. Maar samen met Replay. En ik heb gekozen voor het nummer Never Nooit Meer. Want daar gaat er eigenlijk over. Dat hij eigenlijk gewoon niet meer wil liefhebben. Maar dan ineens komt hij toch weer iemand tegen. En daar wordt hij... Nou, dat is dus dit eigenlijk. Ik voelde me...
0: Is dit een liefdesverklaring? Nee,
1: maar, ja, een soort van. Maar dan qua radio-item.
0: Je bent een goede maat, Dave. Maar het wordt dan wel heel klef.
1: Ja, vind je? We kunnen hem ook gewoon instarten. Even
0: maak je verhaal af.
1: Ja, precies. En achteraf is het natuurlijk ook wel een lekkere foute geleier. Dus op zich, past dat ook wel een beetje in mijn item. Hij heeft 14 weken in de top 40 gestaan. Uiteindelijk de nummer 5 weet hem bereiken. Dus ook nog best wel een grote hit. En eigenlijk pas 3 jaar later heeft Gordon samen met Replay ook echt een album uitgebracht met nog veel meer liedjes. Allemaal van die kleffe nummers. Ja, vandaar eigenlijk.
0: Mooie kleffe bende.
1: Ja. Ja, dus ik dacht eigenlijk Never Nooit Meer dat wij jou zo lang moeten missen. Plaat heb gekozen.
0: Ik ga mijn best doen.
1: Niks
0: beloven.
1: Zolang je maar weer terugkomt.
0: Ja, ik kom altijd terug.
1: Daarom.
0: Met net een boerang.
1: Zeker.
0: Ja, komt er niet vanaf.
1: Nee.
0: Dus Gordon en Replay.
1: Komt-ie.
0: Never Nooit Meer.

0: dat Gerard Joling werkt aan zijn afscheid. Hij gaat de grote podia, gaat hij van wel zeggen, bla bla. Ik had gehoopt van dat deze man het zou zijn.
1: Ja, maar die stopt gewoon niet. Nee,
0: die blijft maar doorgaan. Maar goed, er zullen vast mensen zijn die het wel leuk vinden.
1: Ja, dat hoop ik wel. Ja.
0: Daar gaan we
1: vanuit. Ja, daar doen we het voor.
0: Maar ik ben wel altijd een beetje... Ik probeer de boel een beetje in balans te houwen, Dave. Hè. Ik bedoel, we hebben net...
1: De beuker in, wil je.
0: Ja, hoe lang was dit?
1: Lange
0: minuten. Laten we er maar wat gitaartjes tegenaan gooien. Dit is Status Quo. And what you're proposing.

dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van.

0: Dat is ook niet handig. Vraag ik iets aan Dave terwijl de plaatlijn afgelopen is.
1: Ach, dat vinden wij niet erg. We luisteren wel.
0: We hadden het over een zwaluw. Ja. Het voetbalteam van Dave.
1: Ja. Ja.
0: Dus, maar goed, dit was Jimmy van Boudewijn de Groot. Komt van het album Hoe sterk is de eenzame fietser? En dat was ook een beetje de underscore titel van dit nummer. We gaan langzaamaan richting 6 uur. William Beckers is gearriveerd in de studio en zit zich voor te bereiden op zijn weekend over 3.
2: Hij is heel druk op dit moment.
0: Dit zijn de Trends voor je.

Philly Sound van de Tramps. Love Epidemic. En ik heb nog één berichtje voor je. Vanavond is ook weer de tune-out-avond in Elsenburg. En daar spelen Blue Electric Sun, Blitz en Hot Legs 50. De zaal die gaat open om 8 uur. En het concert zal ongeveer om 7:30. En om 8 uur zal de eerste band aftrappen. Het duurt tot ongeveer 10:30. En als je daar vandaan komt, dan kun je gezellig naar het Zuid. Dit is Even Nee en Fireworks. En daarna het laatste rondje bij Novo 3.

0: onze eigen lokale heldin E van D. Ze was recent nog in het programma van William. Met Fireworks en natuurlijk Novo 3 toptrack geweest op deze zender. Ja, we gaan het laatste rondje draaien. Ik vond het weer een feestje om in de studio te zijn en het programma te maken voor je. Hij was met veel liefde en plezier gemaakt, zoals elke week. En ja, goed, na een afwezigheid van 4 weken was ik blij dat ik de knopjes weer kon vinden. Ik zeg ciao, doei, adios, tot volgende week.
1: Dit is Mark Hop.

0: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Voor een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
2: Een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.

0: de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september...
2: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Berensen en Emma Heesters.
1: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En er zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden en de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Novo 3. Overal thuis. Dit is Weekend Novo 3 met William Beckers.

0: Twee uur lang weekend Novo 3. En wat hebben we dan allemaal? Oh, we begonnen natuurlijk met Roxette, How Do You Do? En dat heb ik eventjes gezegd tegen Marco. Hè. Wat ben ik weer blij dat hij terug is. Wat een gezelligheid in de studio. Ik kan wel de rotzooi altijd weer opruimen als hij is geweest. Hè, maar dat is niet zo heel erg. De gezelligheid staat voorop natuurlijk. Dat is wel. En het mooie is, de borrel staat ook altijd klaar. Hè. Dus dat is wel gezellig. Dus heb je zin om naar de Novo 3 studio te komen? Doe dat. Be my guest. We maken er gezellig iets van. Twee uur lang weekend Novo 3. En dan hebben we om 6:15 de concertagenda. En gaan we om 6:30. En we gaan het een beetje omgooien. Want het is zoals het is. Een sfeerimpressie vanuit I'm Live doen. Paul Belenius is daar. Die gaat voornamelijk voor Flemming. Ben ook wel benieuwd of hij de jeugdvertegenwoordig wil kijken. En wat hij van Roy Flex gaat vinden. Al dat soort dingen. Maar dat gaan we dus straks om 6:30 doen. En dan gaan we om 6:50 zo'n beetje de Novo 3 toptrack bekendmaken. Dan hebben we het eerste uur er alweer op zitten. Dus dat gaat heel erg snel. Weinig muziek, denk ik, veel gelul. Maar dat maakt niet zo heel erg veel uit. Je hebt de week erop zitten, dus ik zeg
1: gefeliciteerd!
0: En blijf lekker luisteren naar Novo 3. Want we hebben de lekkerste muziek voor je klaarstaan voor dit weekend. Wat dacht je van deze hele fijne dance classic van Anita Ward? Dit is Ring My Bell. Weekend Novo 3 met William Bekkes.

0: YouTube. Samen met Martin Garrix, deze keer nog met de Fireflies. En vandaag is er een nieuwe plaat uitgekomen van YouTube. En die heet Silencio. En dat is best een lekkere rockplaat weer, hoor. Ze zijn weer een beetje teruggegaan naar de 80er jaren sound. En dat bevalt mij wel in ieder geval. Dat vind ik wel heel erg fijn om te horen. Daarvoor hadden we natuurlijk Ring My Bell. En ik vind die... Ik bedacht het tijdens het nummer. Beetje op. Het is de vrouwelijke versie van Whistle. Nou ja, als je het nummer kent, dan weet je waar ik het over heb.
1: De Weekend Novo 3 Concertagenda.
0: Ja, eens even kijken wat er allemaal dan te doen is aan concerten hier in de buurt. Nou, laten we zo zeggen, we pakken hem een beetje Nederland breed. Maar het is wel veel in de buurt, hoor. Ik moet zeggen, er is veel te doen. We beginnen natuurlijk met het fantastische festival I'm Live in Vught. Vanavond een heerlijke mix van Nederlandstalige pop. Straks om 6:30.

Begint Ronnie Flex om 7:45 Fleming. En de jeugdvertegenwoordiger sluit om 10:00 af. En dat gaat tot een uurtje of 11 door volgens. In volgorde van opkomst: John de Bever, Mart Hoogkamer, Emma Heestes, Django Wagner, Jeff Heesen, Jan Smit, René Schuurmans, John West. En dan is het inmiddels 10:30. En dan gaat Yves Berendsen het festival IJM afsluiten met een half uur lang feesten. Dat zeker. Vanavond staat er weer een tune-out festival, of zoals ze het zelf noemen, een tune-out event op de planken van Elsenburg. 3 toffe bands, gratis toegang en 7:30 gaat de zaal open. Dat zijn eigenlijk de kenmerkende details van een tune-out event. Hot Legs 50 is een energieke rock-coverband uit Brabant die weet wat rockmuziek nodig heeft. Power, passie en een podium waarop het dak eraf mag. Met een aanstekelijke mix van classic rock, hard rock, metal en hedendaagse rock brengt Hot Legs 50 een breed repertoire waarin herkenbare klassiekers en stevige verrassingen elkaar afwisselen. De Nederlandse indie-pop band Blue Electric Sun bracht tussen 2000 en 2024 de albums Undercurrent, Ghost Radio Songs en Shoreline Gold Love Quest uit, plus een EP Trip to the Stars. De band speelt pittige pop met invloeden van onder andere Crowded House tot Pink Floyd en van 10cc tot Curtis Mayfield. Dan hebben we nog tot slot Blitz, is een coverband uit Sint-Michielsgestel. Dat is leuk. Inmiddels spelen ze al zo'n 2 jaar samen en staan ze regelmatig op een podium. Ze spelen van alles, van Billy Eilish tot Volbeat, van Guus Meeuwis tot Phil Collins. Het liefst spelen ze lekkere pop- en rocknummers. Maar eigenlijk vinden ze het vooral leuk om er samen met het publiek een feestje van te maken. Dat gaan ze ook doen vanavond dus in Elsenburg aan de Lidwinnerstraat 12 in Vught. En vanavond strijkt de popronde weer neer in Den Bosch. Zap dus met je programmaboekje of nog beter met de popronde-app in de hand door de stad op zoek naar nieuwe favoriete artiest, act of band. Alle optredens zijn gratis toegankelijk en je kunt dus zo binnenstappen. Er zijn optredens in W2, in de Cup, in de Druif, Tante Ted, de Uilenburg, de Bosse Brouwers. Je kunt zo gek niet bedenken of er staat wel een nieuw talent op te treden, zeuk daar. Dan in Sint-Michielsgestel, de spiegeltent op het Meanderplein in Sint-Michielsgestel staat weer. En er staan fantastische optredens gepland morgenavond. Die pik ik er eventjes uit, want die is wel bijzonder. Dan hebben we bijvoorbeeld het Metallic Core. Oftewel Metallica in corevorm is erg leuk. Ik ben ze op Facebook gaan volgen en heel grappig en eigenlijk nog best goed ook. En onze vrienden van Face to Face natuurlijk, die staan er ook. Bukkers staat al jaren bekend als een van de hardst werkende bands van Nederland. De Sallandse rockformatie trekt onvermoeibaar langs poppodia, feesttenten en festivals om daar een dampend feest te bouwen met hun recht voor zijn raap dialectrock. Met nummers als, die zijn altijd leuk hè, Annie uit de bochten, baat het niet, dan schaadt het niet en iedereen heeft een reden. Daarmee gooien de Bukkers uit vaste waarde in de Nederlandse live circuit. Van Paradiso tot Zwartcross, waar Bukkers speelt, wordt het feest. Morgenavond spelen ze in 013, dus zin in een feestje. Nou, dan weet je waar je moet zijn volgens mij. 013 Tilburg. Mimosa Pudica is een in Amsterdam gevestigd kamermuziektrio dat de grens opzoekt tussen compositie, improvisatie en verstilling. Dan hebben we het dus over jazz, jongens. Hun muziek ontstaat met minimale voorafgaande planning en wordt in één keer vastgelegd. Daardoor klinkt ieder stuk direct kwetsbaar en geconcentreerd, met spaarzame melodische fragmenten die langzaam vorm krijgen. Zondag kun je ze vanaf 11 uur 's ochtends, let op, 11 uur 's ochtends al, in de clubzaal van de Verkaderfabriek in Den Bosch zien. Vroeg opstaan dus, maar wel de moeite waard voor de jazzliefhebber. En om het, het is echt een, we zijn niet verder gegaan dan Tilburg, want in de Azijnfabriek in Den Bosch kun je zondag genieten van Sunday Sessions Live. Deze keer staat Toto centraal en die wordt vertolkt door Tribute to Toto. Nou, dat is nou eens een logische naam gekozen voor een tribute band. Nou, als ik dan hier alles even een beetje op rijtje zet, dan wil ik eigenlijk iedereen toch wel warm maken voor de avond van vandaag. Tune-out is hartstikke leuk, maar die is er over 4 weken weer.
Dat vandaag de jeugdvertegenwoordiger staat op het I'm Live. Ja, dat vind ik toch wel heel erg bijzonder. En dat Flemming in het voorprogramma staat trouwens ook. Maar ik heb het niet voor Flemming gekozen, maar juist voor de jeugdvertegenwoordiger. Dit is wat mij betreft, ik kan nooit kiezen. Wat is gebeurd of sterrenstof? Ik heb voor sterrenstof gekozen.

En ik zit te slapen. Ik had, het is een halve minuut voor 6:30. Ik had Paul moeten bellen. Dat gaan we naar Fleming doen, denk ik.

zijn we verzopen met z'n allen in de bakel. Het ging van 0 naar de 100%. Maar Flem, het is pas 10 uur.

0: 100%.
1: Fleming staat natuurlijk straks ook op het I'm Alive Festival. En volgens mij begint hier rond een uur of 7:15. En onze grote vriend Paul, die gaat speciaal daarvoor naar IJm.
2: De Weekend 03 Rockplaat.
1: Paul, die gaat speciaal daarvoor naar IJm.
2: Weekend 03 Rockplaat.
3: Let's make some noise. Here's

0: kind of dog you take out for a stroll.
1: Hey, this is Patty of Fortuna, and you're listening to Paul's Weekend Rocker.
2: En hij is live aan de telefoon. Paul Belenius, goedenavond.
3: Hey William, goedenavond.
2: Nou, ben ik heel erg benieuwd, Paul. Want nou kun jij mij op alle fronten verbeteren natuurlijk.
3: Nou, ik weet
2: ik hoe de aan de druk. Ik voel de druk, hoor.
3: Hoe de schuifjes werken, laat ik het zo zeggen.
2: Ah, oké, dus je kunt mij volgende week vervangen.
3: Ja, het was echt heel interessant.
2: Dus, voor de luisteraars die ons niet volgen natuurlijk, hè, dat is heel logisch. Paul Belenius had het genoegen om gisteren in Hilversum bij de Kink FM-studio binnen te mogen kijken. En volgens mij heb je een hele masterclass gekregen of zo, hè?
3: Ja, klopt inderdaad. Even een correctie, het is geen Kink FM, maar echt Kink. De DJ's gingen daar. Dat werd gisteren even vermeld en Kink FM werd niet gewaardeerd om te zeggen. Het is gewoon Kink.
2: Ah, oké. Okay. Nou ja, ook ik leer zo weer bij natuurlijk. Wie weet, als ik er ooit kans op wil maken, ik ga erop letten. Ja. Ik ga erop letten. Lijkt me goed. Ja. Maar hoe was het, Paul? Want wie gaf die workshop?
3: Er waren twee DJ's, Mick Hummel en Jim Voorbeeld. Die gaven de maat waren met 10 mensen en de groep werd onderverdeeld in troepen. En ja, dan kreeg je een playlistje en dan mocht je dan in de studio kreeg je de les van hoe die liedjes aan elkaar gemixt moeten worden met jingles, et cetera, et cetera. En je zit achter een zo'n DJ
2: boertje
3: en DJ boer en met al die schuifjes en dan kun je overal jingles tussendoor doen. Dus je moet dat van tevoren helemaal doen. Ja, en dan tussendoor een beetje praten. En het is echt. Het is, als je dat voor de eerste keer doet, dan is het. Is het best lastig.
2: Ik snap het. Want dat geeft mij in ieder geval wel weer het gevoel van, het is misschien toch wel een klein beetje bijzonder wat ik aan het doen ben.
3: Ja, absoluut. het is gewoon, je moet er, maar het is echt leuk. Ik had van Mick Hummel dan gehad, die masterclass. Hij was echt leuk. Echt een hele relaxte gast. En het was gewoon leuk. En toen mocht ik, voor de luisteraars, het was eigenlijk een bieding die ik heb gekregen, of het niet ging over een bieding, waar je op kon bieden voor een workshop DJ, masterclass DJ. Dat heb ik gekregen voor mijn verjaardag en Monique heeft geboden bij Kink voor een goed doel. En daar, dat was een van de hoogste bieders. En doordat ik daar een van de hoogste bieders was, mocht ik ook s'avonds een uurtje mee op de radio bij Kink.
2: Ja, en ik heb gehoord, want ik zat om 7 uur zat ik nog in het dorp aan het tafeltje te eten. Dus dat heb ik niet gehoord. Maar Marco heb ik uit betrouwbare bron gehoord dat die heeft jou op Kink gehoord. Dus hoe was dat? Spannend?
3: Ja. Nee, dat viel mee. Nee, dat viel echt mee.
2: Het was net alsof het Novo 3 was.
3: Alleen het enige is wel, je weet echt, ik had een beetje pech. Ik wil niet het woord pech noemen, maar tussen 7 en 8 zijn er een aantal vaste items. Ja, waar wij gewoon als co-host eigenlijk niet aan de pas komt. Dus er zijn een aantal dingen waar luisteraars kunnen reageren. En dan snap ik inderdaad dat de DJ dan mij daarin niet in betrekt. Dus daar had ik een beetje pech mee dat ik best wel volgens mij 20 minuten niet aan het woord ben geweest. Dus dat was van de ene kant wel jammer. Maar van de andere kant is het ook heel logisch. Maar het is gewoon leuk om het mee te maken hoe dat. Hoe professioneel DJ's werken.
2: Ja, is dat heel anders dan Novo 3, Paul, eerlijk zeggen?
3: Nee, het valt op zich aan. Is het allemaal hetzelfde. En inderdaad, als je weet hoe het werkt, zodra muziek is en ertussendoor zit gewoon lekker te kletsen. En het leuke is wel dat...
2: Zoiets,
3: inderdaad. En het leuke is wel, weet ze van tevoren wordt het helemaal ingepland. En dat heb je ook helemaal gezegd. Dat was wel heel interessant. Hoe de dag eigenlijk gevuld wordt en welke programma's en waarom ze welke programma's op dagdelen maken, inderdaad. Ja. En waar de ene is er iets meer muziek, de ander is iets meer informatie, et cetera.
2: En dat heeft met het eind van de dag te maken. Ja, ja. Nee, maar dat is allemaal heel erg leuk.

0: ja, eigenlijk gewoon een kijkje in de keuken steken. En het leuke was dat Mietje Veenstra destijds, denk ik, samen met Erik Horton wel de twee boegbeelden van King.
1: Ja, inmiddels vindt ik Isabel ook wel een boegbeeld.
0: Ja, Isabel trouwens ook, ja. En Michiel die kwam er ook gewoon bij en even lekker gekletst. En was gewoon leuk. Ja.
1: Ja, nee, precies. Kijk, en die knopjes, jongen, dat is gewoon allemaal een kwestie van timing. Ik drukte hem weer te vroeg in. Ja. Dus het is allemaal nog best wel lastig, hoor, om radio te maken. Ja. Maar
0: het was gewoon een hele leuke ervaring. Dat vond ik een heel leuk en origineel cadeau wat ik van Monique heb gehad.
1: Ja, dat is gaaf. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik ben ook blij dat we er nog even rustig over hebben kunnen praten. Want ik was eigenlijk bang dat dan hadden we wel een cliffhanger gehad. Maar dat had het ook goed gekomen. Maar...
0: Nou, ja, weet je, ik kwam een beetje uit Hilversum en de planning liep iets anders. Omdat het echt heel, wat ik net al tegen jou vertelde, heel erg druk op de weg was.
1: Nee, dus, maar dat maakt helemaal niet uit. Hè. Ik weet toch waar dat je voor gaat. Jij gaat vanavond toch gewoon voor Flemming. Dus wat dat betreft haal je nog makkelijk.
0: Ja, en met dank aan Novo 3 natuurlijk.
1: Ja, ook nog eens een keer.
0: Ik ben een van de gelukkigen die een kaartje heeft gewonnen.
1: Ja, en dan nog bij Kink heb je gewonnen. En dan bij Novo 3. Ja. Radio luisteren loont, hè? Dat is absoluut.
0: Dus ik zeg, iedereen moet volgend jaar, als Novo weer kaarten krijgt, gewoon bellen.
1: Ja.
0: Of een mailtje sturen en dan zie je, je hebt gewoon kans.
1: Nou ja, precies. Iedereen heeft evenveel kans. Dat is gewoon het hele verhaal.
0: Ja.
1: Goed, dan ben je bij King geweest. En dan heb je in ieder geval weer een leuke nieuwe rockplaat meegenomen. Dat weet ik zeker.
0: Nou, ik had al meer leuke rockplaten. Alleen, het is, ik hoorde over Tune Out Fest is vanavond ook weer.
1: Ja.
0: Marco draait volgens mij bij Oud-Zuid.
1: Ja, Vinyl.
0: En in Den Bosch is slotronde vanavond.
1: Ja.
0: En er komt een bandje wat ik eigenlijk, wat we waarschijnlijk ook nog gaan zien. Want die treden ergens eind van, volgens mij gaan we 9:15 op in Den Bosch. En dat is de band Magazines.
1: Oké. Okay.
0: En dat is een bandje uit Limburg. Voorheen was dat het bandje Peer. Die hebben een aantal jaren, denk 2 jaar geleden, hebben die naam veranderd in Magazines. Ja, en die hebben ook heerlijke rockmuziek. Dus er is de kans geweest dat wij vanavond ook nog even naar Flemming nog even naar de Bos fietsen.
1: Ja. Nou, ik weet dat Wendy ook naar de popronde gaat. Ik had voor mezelf eigenlijk een avondje vrij gepland. Je brengt me aan twijfelen.
0: Ja.
1: Je brengt me aan twijfelen.
0: Wij zitten om... ik denk dat wij om 9:15 in het Veulen zitten in een bos bij Magazines.
1: Maar Veulen is wel een klein kroegje. En ik denk dat het daar wel heel erg druk gaat zijn.
0: Dat zien we dan wel.
1: Ja.
0: Ja, weet je, dan weet je van tevoren. Ja, bij IJm zal het ook druk zijn. Maar daar hebben we kaartjes voor.
1: Ja, nee, precies. Dit is wel... Maar goed, ik heb nog even tijd om daarover na te denken.
0: Ja.
1: Dan moeten we daar maar een voorproefje op gaan geven, toch?
0: Ja.
1: Op Magazines.
0: Ja, Magazines, ja. Met Cowboy Sinatra. Is in een nieuwe single pas uitgekomen. Toen ik gisteren in de studio was, werd dat nummer toevallig. Of ja, niet toevallig. Werd ook gedraaid. Dus vandaar dat het, denk ik, oké, dat is een mooie link. Omdat ik vanavond waarschijnlijk ook nog even heen ga. Met die plaats heb voor jou.
1: Ja, nou ja, dat is wel iets. Daar zit ik wel heel erg mee. Dan moet ik me dus van de bank afsleuren om naar een heel druk kleine kroeg te gaan waar een band optreedt. Ja. Die ook al best wel populair is. Dus
0: hij is best wel populair inderdaad. Dus het zal ongetwijfeld redelijk druk zijn.
1: Ik ga een sfeerimpressie aan mevrouw vragen. Kijken of ik er nog bij kan. En dan moeten we gaan worden. Paul, ik dank jou. En ik wens jou heel veel plezier bij Flemming en bij Magazines.
0: Ja, is goed jongen.
1: En we spreken elkaar volgende week.
0: Okie dokie, goedjes.
1: Hey.

0: these beautiful things that I've got.
1: Voor mij is dit een van de grootste talenten van dit moment. En voor de, hoe zeg je dat, de overgebleven leden van Queen, zo moet ik het wel inderdaad wel zeggen, is dat ook zo. Want hij heeft al mogen optreden met die grote mannen. En Bohemian Rhapsody draaide die zijn hand niet voor om. Fantastisch. Benson Boone heb ik het over. Dit was Beautiful Things. En ik hoop nog heel veel van deze gast te horen.
2: Novo 3. Top track.
1: Ja, daar is echt wel tijd voor. En we beginnen met
2: 3.
1: Die het niet is geworden. En dan gaan we vlak bij huis. René Schuurmans, Perfecto.

0: luistert naar Weekend Novo 3 met William Wekkers.
1: Dit is Novo 3.
0: Novo 3. Top Track.
2: 2.

0: overzicht.
1: Het overzicht van de Nova 3 Topsweg. Oh, wat was die mooi zeg. Higo met antwoord 6 punten. Maluma en Shakira met Agua 9 punten. Nee, het ging echt om deze drie platen. Die, nou ja, de twee die je net hebt gehoord. René Schuurmans, Perfecto, 26 punten. Teddy Swims, oh wat is die mooi zeg. 35 punten voor Perfect Man. En 38 punten was voor de winnaar. En dat kan er altijd maar eentje zijn natuurlijk. Die hoor je de hele week. Ja, heel veel hier bij Novo 3.
2: Novo 3. Top track. 1.
1: Het is Nothing But Thieves. Album is uit. En deze single mag er ook weer wezen. A Different Kind of Happiness.

0: live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september de jeugd van tegenwoordig. Fleming en Ronnie Flex en de fan. Kaarten vanaf 29. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicen voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en PGB-houders. Bel 06 36 02 87 57. Of kijk op anfeedcare.com. Anfeedcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is Van den Berg.
6: Wat met name getuigen ons vertellen is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
5: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt, het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als... Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
7: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, blok 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
5: En de coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Novo 3. Overal thuis. Dit is Weekend Novo 3 met William Beckers.

gelijk eventjes zo lekker dansen op de helft van Weekend Novo 3. Dat is eventjes fijn zeg. Tweede uur is weer begonnen. En deze keer met Delight. Groove is in the heart. En als we geen gast hebben, en dat hebben we nu niet, dan is het de hoogste tijd op dit moment voor eventjes een geschiedenislesje. 18 september is de 268ste dag van het jaar. En gaan we terug naar 1066. Slag bij Stamford Bridge. Markeert het eind van de overheersing van de Vikingen in Engeland. En ik mag Vikings blijven kijken. En,

0: Kijken wanneer ze verslagen worden. Nou, nu weet ik het. Het is wel een spoiler dit, hoor. Maar goed. In 2004, 22 jaar geleden dus, RTL zendt de eerste aflevering van de talentenjacht Popstars The Rivals uit. In het programma wordt een boyband en een girlband gevormd. En de groep die nummer 1 hit scoort met Kerst, die heeft gewonnen. En ik kan je bij deze zeggen dat dat Refish was. Gaan we daar nog iets van draaien? Weet ik nog niet. Ik twijfel. Sorry, ik vond het niet zo heel erg bijzonder. 5 jaar geleden cabaretier Herman Finkes wint de Zilveren Kruisstaart voor het beste filmscenario van het jaar dat hij schreef voor de film De Beentjes van Sint Hildegard. En 3 jaar geleden de Amerikaanse vakbond van scriptschrijvers. En dat was echt wel een ding toen, hoor. Het lag helemaal op z'n kont, hoor, de filmindustrie. Maar de Amerikaanse vakbond van scriptschrijvers in Writers Guild of America, de WGA, die bereikt onder voorbehoud van goedkeuring door de leden een 3-jarig akkoord met de grote filmstudio's over de financiële kwesties waarvoor scriptschrijvers al sinds afgelopen mei, dus dat is dus al 5 maanden, in staking waren. Volgens de WGA is de waarde van de overeenkomst $233 miljoen per jaar. De leden kunnen vanaf 27 september 2023 dus weer aan het werk gaan. En dat gaan ze volgens mij, gingen ze ook doen toen. Dan zijn er natuurlijk ook weer jarigen, dat weet je, die doen we er ook maar meteen mee. Christopher Reeve, wat dacht je van Superman, die vandaag jarig is. Overleden in 2004, maar hij zou normaal gesproken 74 jaar jong zijn geworden. Tsukuro Fornaciari, zo heet hij eigenlijk. Hij is Italiaans singer, songwriter, componist en muziekproducent. Hij wordt 71 vandaag en Heather Locklear. Amerikaans model en actrice. In Dynasty speelde ze bijvoorbeeld Sammy Joe. En ze speelde ook in Melrose Place. Zij wordt 65 vandaag. Friso van Oranje-Nassau van Amsberg. Nederlands prins die overleed in 2013 na tragisch ski-ongeval. Hij wordt 58, had 58 geworden vandaag. En Katrina Zeta-Jones, Brits actrice. En ik ken haar vooral van de Zorro-films. Maar onlangs ook nog te zien in Wednesday bijvoorbeeld op Netflix. Daar ken ik er ook van. Zij wordt 57 vandaag. En dan hebben we nog Bauke Scholten natuurlijk. Hè, onze Elvis, Nederlandse zanger, zo zegt ze hier. Maar hij kan Elvis nadoen als de beste. Was afgelopen zondag nog hier in Vught bij I'm Live. En hij wordt 45 vandaag. Tegen hun zeggen we allemaal van harte
1: gefeliciteerd.
0: Dat zullen ze leuk vinden. En dan moet ik er één uitpikken. Ja, ik vind ik altijd wel lastig. Maar Superman, dat die jarig is, ja, dat is wel een dingetje natuurlijk, hè. En dan hoort dit echt bij Superman, hè. Dit is wat hem de power geeft om te vliegen en dat soort dingen. En Three Doors Down heeft daar een liedje over gemaakt. Dit is Kryptonite bij Novo 3.

Kings of Leon, de Nova 3 toptrack van vorige week. Opgevolgd dus, zoals je net hebt gehoord, door Nothing But Thieves. De favoriete band van mij, die reigen zich aan elkaar. Want er is ook al een nieuwe plaat uit van U2 en ook al een nieuwe plaat uit van Kingfisher. Gaat lekker met de fijne muziek die er gemaakt wordt op dit moment. Maar daar zijn we alleen maar blij mee. Maar na dit rustpuntje in Weekend Nova 3... wil ik toch wel weer dat we eventjes gewoon die dansvloer opgaan. En dat doen we deze keer met Rose Royce. En dit is Best Love.

Ja, ik probeer je ook alleen maar een beetje vrolijk te maken. Want het is weekend en je moet het gewoon weer lekker thuis doen. Maar straks om 8:08, dan gaan we hem officieel openen, het weekend. En tot die tijd zou ik zeggen, relax een beetje. Doe dat met Frankie Goes to Hollywood.

Twee 80's songs. En daartussenin, volgens mij een Zero's plaat. The Killers, Mr. Brightside, dat is natuurlijk... dan moet ik aan Nathan Aspinall denken. Die komt daar altijd mee op. En daarvoor hoorde je Relax van...

En wat gaan we dan allemaal doen, nu het weekend officieel geopend is? Nou jongens, er is echt heel veel. Vanavond, live strandfeest natuurlijk. Café Oud Zuid heeft Vinyl Friday. En Elsenburg is inmiddels begonnen. Tenminste, de deuren zijn open voor het Tune Out event. Morgen is natuurlijk ook weer I'm Live met allerlei Nederlandse artiesten. Burendag is het morgen. Dus er zal ook wel vooral in je straat misschien wel iets zijn. Hel voor het feestelijke opening van het palet. En de Rio Bar heeft om 8:00 een pubquiz waar je je nog steeds voor op kunt geven. En zondag, dan is er bij de IJzerman, terwijl ze daar het podium aan het afbreken zijn, dan wordt er gezwommen en gespind en gerend. To fight cancer. Oftewel, tegen kanker wordt er gezwommen, gespind en gerend. En dan heeft Prins Hendrik ook nog eens een keer Running Blind Day. Nou, dus dat is ook nog wel waar je iets mee kunt. Vanaf 9:45 is dat. En Kasteel Maurik heeft Auteurfestival. En dat begint om 11:00 en duurt tot 6:00. Nou, het weekend is geopend. En als je je verveelt, ligt het aan jezelf. En Katy Perry heeft het over de vrijdag.

0: Lubbersche.
1: You're fine.
0: So kind. Got to tell this world that you mind. Ain't you trying to kill that not quit on my thumb? Real nice about it, show is fun. Come on, baby. Drive crazy. But when this courageous is great, balls of fire.
2: Ja, dit noemen ze dan ouderwetse. Van Jerry Lee Lewis, die op zijn piano ging staan. En weet ik veel allemaal, nou druk ik me echt. Oh, wat dom. Great Balls of Fire, dat was het. En daarmee zijn we gekomen, ja, zo'n beetje aan het einde. We hebben er nog drie te gaan. Dat zijn wel de drie beste platen of de drie grootste hits van dit moment.
3: De Weekend Novo 3 top 3 van deze week. 3.
2: Daar bouwen ze aan met Magnetic.

0: luistert naar Weekend Novo 3 met William Beckers.
1: Dit is Novo 3.
0: De Weekend Novo 3 top 3 van deze week.
2: 2.

0: Overzicht.
1: Het overzicht van de Weekend Novo 3. Top 3 van deze week is als volgt. Nummer 3 gezakt van 2 van Magnetic. Nee, andersom, hè. Magnetic van Dabauza. Dat is het. Het staat er al zo lang in en dan weet ik het nog niet. Maar Teddy Swim staat ook hier op nummer 2. Het einde van het eerste uur was dat ook al zo met zijn nieuwe Perfect Man, zijn nieuwe single. En nu met Mr. Know-It-All is die ook gestegen van 3 naar nummer 2. Zou die dan toch Shakira van Die Die met Die Die van nummer 1 af kunnen stoten? Na 14 weken al nummer 1. Nou, we gaan het volgende week gaan we het horen. Dan ben ik er weer. Ik wens je veel plezier vanavond. En ik wens je een heel fijn weekend. Dankjewel voor het luisteren. Laat hem lekker op Novo 3 staan. En morgen vroeg dan hebben we Jasper hier. En die gaat er weer een hele fijne zaterdagstart van maken. En dan hebben we natuurlijk Blikveld. En wat een weekend. Rondje IJzeren Man. En onze leuke gasten van Good Vibration. Dus kortom, een fijne zaterdag weer bij Novo 3 voor de boeg. En we gaan eruit met
2: de Weekend Novo 3 top 3 van deze week.
1: 1. Dat is Shakira.

0: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
1: Voor een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
2: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
1: Een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
2: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Zin in een plek waar je

0: echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten, ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek moment van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance? Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee, het Marktveld in Vught.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
1: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Willemsen en Emma Heesters.
2: Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
3: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
5: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
4: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden

0: In een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
1: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Sam, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
0: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer, vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Nova 3. Overal thuis.

once for baby.

0: deze met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06 36 02 87 57. Of kijk op anfietcare.com. Anfietcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig.
4: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.
5: Ik ben vrijwillig om nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek, met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Vier nog één keer met mij de zomer.
7: En kom naar I'm Live op het strand van IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september de jeugd van tegenwoordig. Fleming en Ronnie Flex en de fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
8: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
9: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
10: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Het is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
9: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme
10: zich in verband met slachtofferhulp. Het is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
9: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
11: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf een van de kinderen een bijtwond had.
9: Volgens de inspectie hebben instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. De inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
2: We were sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
3: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
4: Nou, ik vind het traag. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
1: De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
5: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien?
1: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de

0: coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van Volt, heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Ze melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, of links of rechts, de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer: het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.